0: caso, daarom gaan ik heb jij nog voor
1: jullie. Ja, daarom. Ik heb jullie allemaal gedaan. Zo te horen.